0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: is Jeremy Lee as Sexton Kiss Me Kill. Dit is nou so 6 minute na 5 en ja, jy is ingeskakeld saam met my, Fanie Skoeman, elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show. Daai hoe probleem wie daar so by Saloudie Spas, lyk my is opgeklaar, lyk my dit loop nou lekker vlot. Geen probleem op hierdie stadium wat die verkeer aan betref nie, ek weet is nog lekker vroeg. Ek hou jou op hoogte sodra daar enige probleme is op hierdie stadium, maar ek moet sê dit lyk of alles glad verloop so vroeg vanmorgen. Lekker vrijdag, lekker naweek en ja, dis ook volgende week, ek is seker van die skole gaan ook sluit, so dan gaan ons ook bietjie minder verkeer op die paaie, so sien uit na een lekker week wat volg. Ek het vir jou Miley Cyrus wat sê Younger You, net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: to be. Lekker ene van Bab Rex aan Florida Georgia Line, Meant to Be. Voor het gaat Martin Garrix en Khaled's Ocean. En hierdie drie in een rij begin met Sam Smith, Love Me More. As jy dalk so pas ingeskakel het, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Middag sê van my Christy, your daily date, dis waarmee ons bezig is. Dis vrijdag, sommer lekker muziek. En so bykie later, soos ek vroeger gesê het, gesels ons met Stephanie Baartman oor ATKV Crescendo, wat plaasvind. So bly ingeskakel daar voor in omgeving van half twee hier op Helderberg FM.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dis Adam, soon beter as wat jy kook, voordat gaat Harry Styles, American Girls, Shepherd was daar met Geronimo, en ook Dua Lipa met Physical, die liekie wat ons tweede uur van jou Daily Date hier, saam met my Christy, begin het op Helderberg FM. Wat die verkeer betref, is daar stadig bewegende verkeer deur Somerset West op die N2, stadig bewegende verkeer deur Somerset West op die N2, en dan is die Kusatu optog nog steeds aan die gang, hulle is daar in die middenstad van Kaapstad, is hulle daar op pad en hulle beweeg daar rond en op pad parlementsgebouw toe, nou weet ek nie of hulle al daar was of nie, maar ek sien daar is nog optogte aan die gang, so wees maar net bewus daarvan in die sentrale sakekern van Kaapstad waar die Kusatu optog aan die gang is. Enig iets anders wat jy oplet op die paaie, laat weet vir ons gerus, stuur vir my een WhatsApp na 021 106 936, en dan waarskien ons allemaal wat op die paaie is. Blijf geskakel net hierna gestels ons met Stephanie Baartman en dit is sy is Letty van Diepe Waters, as jy dan Diepe Waters kyk op TV, en het gaan oor die ATKV Crescendo Goud, die was in Afrikaans, wat by die Daisy Jones Theater op Samriel Landgoed in Stellenbosch gaan plaasvind, die 4de juli, ons gaan bykie daar oor gesel, so blijf geskakel daarvoor, net hierna op Helderberg FM.
1: Got a project deadline looming? Buco is here to help you stay on track and on budget. We've got all the building essentials you need from the ground up to the final coat of paint. You can choose from a wide selection of plumbing, electrical, and even garden essentials. Everything you need to add the perfect finishing touch to your project. Buco is your partner in building excellence for every step and every build. Begin with Buco.
2: Buco.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishan Yama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.